Hoe kan dit zeer week kipita? Te kipita. Is ik zoet kipita? Te kipita. Dil deke, dil lern die lalch kering. Ik bulea. Je toen een pjaar wie lalch naal kipita?